0: SBS Radio.
1: Je vas-y, non, Paris. Voulez-vous?

0: Radio. RBS Nieuws.
1: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de VS schepen gaat begeleiden door de Straat van Hormuz. Het gaat volgens hem om schepen uit neutrale landen die al weken vastzitten en noemt het een humanitaire actie onder de naam Project Freedom. Trump waarschuwt wel dat elke poging om die operatie te hinderen hard zal worden aangepakt. Intussen zegt hij ook dat de gesprekken met Iran hoopgevend zijn en mogelijk tot een positieve uitkomst kunnen leiden. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen overleden bij een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die spreekt van 1 bevestigd geval en nog 5 verdachte besmettingen. Het virus dat wordt overgedragen door knaagdieren kan onder meer koorts en ernstige long- en nierproblemen veroorzaken. Er loopt nu een internationaal onderzoek en 1 patiënt ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het vliegtuig van de Spaanse premier Pedro Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, de hoofdstad van Turkije. Het was onderweg naar Armenië voor een Europese top toen er een technisch probleem opdook. Volgens zijn kabinet gaat het om een onverwachte tussenstop door dat probleem. De delegatie bleef vannacht in Ankara en vliegt vandaag verder naar Yerevan. In het voetbal is Club Brugge de grote winnaar van het weekend. Het won met 1-3 op het veld van Anderlecht en profiteerde ook van het verlies van Union. Daardoor staat Club nu op kop met 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht blijft 4e en pakt 0-9, waardoor de Europese tickets in gevaar komen. En in play-off 3 heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het droog en overwegend bewolkt. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Morgen en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
2: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
3: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
4: Just opent 6 nieuwe winkels en viert dit met fantastische aanbiedingen. Geniet nu van kortingen tot 70%. Shop de geweldige aanbiedingen in jouw Jusk-winkel of op jusk.be. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Zoek naar een professioneel motor- en bromfietsatelier. Bike Parts. Al meer dan 25 jaar de referentie in de streek voor alle werk aan bromfietsen en motoren. Bike Parts. Dat is ook een kleding- en accessoirescentrum. Professioneel atelier, bandenservice en motorafstelling. Bike Parts. Masters in Motorcycle Engineering. Bezoek onze 1000 vierkante meter grote showroom in Zeelen. Bike Parts. We make you drive. Bike Parts. Open deur. Kom en test uw volgende aankoop.
2: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werken.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de VS schepen gaat begeleiden door de Straat van Hormuz. Het gaat volgens hem om schepen uit neutrale landen die al weken vastzitten en noemt het een humanitaire actie onder de naam Project Freedom. Trump waarschuwt wel dat elke poging om die operatie te hinderen hard zal worden aangepakt. Intussen zegt hij ook dat de gesprekken met Iran hoopgevend zijn en mogelijk tot een positieve uitkomst kunnen leiden. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen overleden bij een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die spreekt van 1 bevestigd geval en nog 5 verdachte besmettingen. Het virus dat wordt overgedragen door knaagdieren kan onder meer koorts en ernstige long- en nierproblemen veroorzaken. Er loopt nu een internationaal onderzoek en 1 patiënt ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het vliegtuig van de Spaanse premier Pedro Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, de hoofdstad van Turkije. Het was onderweg naar Armenië voor een Europese top toen er een technisch probleem opdook. Volgens zijn kabinet gaat het om een onverwachte tussenstop door dat probleem. De delegatie bleef vannacht in Ankara en vliegt vandaag verder naar Yerevan. In het voetbal is Club Brugge de grote winnaar van het weekend. Het won met 1-3 op het veld van Anderlecht en profiteerde ook van het verlies van Union. Daardoor staat Club nu op kop met 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht blijft vierde en pakt 0 op 9, waardoor de Europese tickets in gevaar komen. En in play-off 3 heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het droog en overwegend bewolkt. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Morgen en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

En voor je het weet is het weekend weer voorbij. Ook al is het een lang weekend geweest, misschien voor jou. Maar goed, het is weer maandag. Ik hoop dat je genoten hebt van het fijne weekend. En klaar bent om de week weer aan te vatten met veel moed en sterkte en goesting. En fijne muziek. En voor het laatste kan ik zorgen hier bij RBS. Hele goede morgen.

dansbare muziek uit de clubs in de jaren 90. Stemming Out Tonight, Becky Bell was dat. En daarvoor kun je luisteren naar Phil Collins met Something Happened on the Way to Heaven. Straks Carly Simon, Coming Around Again. Het was een hit voor haar in de jaren 80. Maar eerst Adios Lipido. Het is Echo en Es.

Hier is de RBS Ochtendshow. RBS, your feel-good station.

0: Garage Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.

Beyoncé featuring Jay-Z, Crazy in Love. Het was een beetje zoeken naar die paraplu gisteren, maar uiteindelijk heb ik die toch gevonden. En vandaag zou die ook wel eens van pas kunnen komen, want vandaag is toch wel vrij veel bewolking opkomst. Onweersbuien ten zuiden van de Samaremaas en kans op nevel en mist elders. Maar goed, de opklaringen die komen er ook aan in de loop van de middag. Maar ja, dat kansje op onweer, dat bestaat nog altijd. En dan zou het wel eens vrij veel kunnen regenen in korte tijd. Maxima zo'n 20 graden vandaag.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

Never Go. Het was een hit van Reborn zo'n 20 jaar geleden. We gaan even kijken wat er zal te doen is bij ons in de buurt. Morgen kan je bijvoorbeeld terecht in Lokeren in de Borgzaal Doorslaar. En Doorslaar Dorp in Lokeren. Want daar kan je leren je woning decoreren de 4 seizoenen rond. Dus als je graag eens creatief aan de slag gaat en je woning eens wil veranderen van interieur en decoratie, wel, dan kan je dat allemaal leren hoe je dat het beste aanpakt. Morgenavond begint dat om 7 uur in Doorslaar in Lokeren.

0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Gent. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de VS schepen gaat begeleiden door de straat van Hormuz. Het gaat volgens hem om schepen uit neutrale landen die al weken vastzitten en noemt het een humanitaire actie onder de naam Project Freedom. Trump waarschuwt wel dat elke poging om die operatie te hinderen hard zal worden aangepakt. Intussen zegt hij ook dat de gesprekken met Iran hoopgevend zijn en mogelijk tot een positieve uitkomst kunnen leiden. Op een cruiseschip in de Atlantische Oceaan zijn al 3 mensen overleden bij een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die spreekt van 1 bevestigd geval en nog 5 verdachte besmettingen. Het virus dat wordt overgedragen door knaagdieren kan onder meer koorts en ernstige long- en nierproblemen veroorzaken. Er loopt nu een internationaal onderzoek en 1 patiënt ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis in Zuid-Afrika. Het vliegtuig van de Spaanse premier Pedro Sanchez heeft een noodlanding moeten maken in Ankara, de hoofdstad van Turkije. Het was onderweg naar Armenië voor een Europese top toen er een technisch probleem opdook. Volgens zijn kabinet gaat het om een onverwachte tussenstop door dat probleem. De delegatie bleef vannacht in Ankara en vliegt vandaag verder naar Yerevan. In het voetbal is Club Brugge de grote winnaar van het weekend. Het won met 1-3 op het veld van Anderlecht en profiteerde ook van het verlies van Union. Daardoor staat Club nu op kop met 1 punt voorsprong op Union. Anderlecht blijft vierde en pakt 0 op 9, waardoor de Europese tickets in gevaar komen. En in play-off 3 heeft Dender met 2-1 gewonnen tegen La Louvière. De wedstrijd had nog weinig betekenis, want Dender is al zeker van barrages. Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het droog en overwegend bewolkt. In de namiddag kan het regenen bij zo'n 19 graden. Morgen en woensdag bewolkt, maar droog. Het wordt ook een pak frisser bij zo'n 15 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
3: Jusk viert nieuwe winkels met fantastische aanbiedingen. Met 76 winkels is er altijd een Jusk in jouw buurt. Bezoek jouw Jusk-winkel of ontdek meer op jusk.be. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.

En zo gaat de zon toch nog een beetje schijnen door je radio. Telkens als Julio op de radio komt, dan wordt het altijd een paar graden warmer. En je hoorde Julio Iglesias Quero. Hele goede morgen, iets na 8 uur. Van harte welkom in de ochtendshow. Ik heb hele pak platen voor je meegebracht. Zowat hits, zowat classics. Maar één ding is zeker, het zijn fijne songs. En ze zijn er allemaal voor jou.

Belgische topnummer en je wordt er instant content van, vind ik. Sheryl Crow, All I Wanna Do. Nog heel wat leuke platen hier voor jou. Straks Milo bijvoorbeeld en onze radioklassieker Rowan Zevon. Maar eerst Horizontaal van Meteor.

0: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als

0: Actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyers in en maak kans op een leuke reis.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenterlds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

misschien wel regenen vandaag, maar die zon die gaat er ook wel doorkomen. Dat hebben we ook wel een beetje te danken aan deze Youssou N'Dour. Samen met Gims, Sandy Rameau. Een nieuwe plaat. We gaan even 10 jaar terug in de tijd. Howling on the Moon is dit van Milo.

een beetje bij de volle maan. Hè? Milo was dat met Howling at the Moon. 4 mei zijn we vandaag en er is weer een artiest jarig, geboren op 4 mei 1951. 75

Jackson 5. Ze waren de eerste band die debuteerde met 4 opeenvolgende nummer 1 hits. En dit was er ook een van. Je hoorde ze met Shake Your Body. Jackie Jackson. 75 kaarsen mag je uitblazen vandaag. Happy birthday. Straks onze radioklassieker Werewolves of London. Prachtig nummer van Warren Zevon. Komt er straks aan naar deze hele mooie. Hier is Axel Red.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Zoek naar een professioneel motor- en bromfietsatelier. Bike Parts. Al meer dan 25 jaar de referentie in de streek voor alle werk aan bromfietsen en motoren. Bike Parts. Dat is ook een kleding- en accessoirescentrum. Professioneel atelier, bandenservice en motorafstelling. Bike Parts. Masters in Motorcycle Engineering. Bezoek onze 1000 vierkante meter grote showroom in Zeelen. Bike Parts. We make you drive. Bike Parts. Open deur. Kom en test uw volgende aankoop.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website. Marcel.

Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Paasmaandag is er om 9 uur en de Flying Doctors is er om 10 uur en 10 voor 5. De Bridge is er ook om 10 voor 11 en Kleine Lenteschoonmaak van Michel is er om 10 voor 12. Aansluitend zijn er Sterrenwensenochtend om 5 voor 12 en Clips à la carte mag je ook verwachten om 12 uur. Een muziekspecial in het teken van Pasen is er om 5 voor half 1 en Gezellige Zongen stelt voor, dichter bij de meester, en dat is er om 1:15. Yesterday met John Persijn is er om 5 over half 2 en Fabian van Valada is er om 1:50. Dood van een non, dat is een film, is er om 3:10. En Felix en Clara is er om 4:15. Sterrenwensenavond is er om 6:15. En De Dingen des Levens met aflevering 14204 is er om 6:10. Mooi en Medogeloos met aflevering 9413 is er om 6:55. Samana TV is er vanavond om 7:00. En Hawaii, dat is er ook nog vanavond om 7:55.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

hele mooie liefdesballaden, zeg. Ook al is ze 23 jaar oud. Je hoorde Laura Pausini met Surrender. Dit is Robbie Williams.

legendarisch nummer van Robbie Williams. Straks nog meer engelengeluid. En dat hebben we te danken aan Guy de Prater, Geert de Kneut, Christophe Henne, Jonkwies, Wiedema en Bart Staes. Die komen er nog allemaal aan vandaag. Ik ben er ook vanavond met Sidetrack. Maak er nog een hele leuke maandag van. Tot vanavond of tot morgen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 9 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Het is maandag, we zijn 4 mei. Van harte welkom hier bij RBS. In Sint-Gilles Dendermonde heeft cafébazin Marleen een bijzonder verjaardagscadeau gekregen. De 73-jarige uit Café De Grote Pot werd vereeuwigd in een nieuwe reuzin. Het initiatief komt van de Orde der Stalhouders. De onthulling gebeurde met een optocht en een doopplechtigheid aan haar café. De reuzin is een eerbetoon aan Marleen, die al jaren een centrale rol speelt in het dorpsleven. Haar café geldt daar als ontmoetingsplek voor verenigingen en buurtbewoners. Volgens de initiatiefnemers is Marleen de barmoeder van Sint-Gilles. De verrassing lokte dan ook heel wat volk naar haar café. De politiezone van Hamme en Waasmünster wordt binnenkort opgesplitst, nu Waasmünster heeft beslist om aan te sluiten bij Waasland. Daardoor zal Hamme tijdelijk als aparte politiezone verder werken. De werking blijft verzekerd, maar op termijn moet Hamme aansluiten bij een zone in de Dende-regio. Dat gebeurt in overleg met de gouverneur en andere politiezones. Volgens burgemeester Lotte Peters komt de situatie niet onverwacht. Gesprekken over een nieuwe samenwerking zijn al volop aan de gang. Welke politiezone het wordt, is nog niet beslist. Ook korpschef Maria de Sterk vertrekt vanaf 1 juni. Een commissaris binnen de zone zal haar taken daar overnemen. De heringerichte zwemzone van het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas heeft op de openingsdag afgelopen weekend meteen duizenden bezoekers gelokt. Ongeveer 8000 mensen zakten af naar het domein waar ook de nieuwe zomerbar Stella Nova Beach zijn deuren opende. Bezoekers kunnen er voortaan betalend zwemmen met aparte zones voor rust, gezinnen en sport. De politie meldde geen grote incidenten overdag. Tijdens de avondspits ontstonden wel opstoppingen bij het vertrek en aan de bushalte. Er moest een extra bus worden ingezet om iedereen te vervoeren. Later op de avond werd nog een dronken man opgepakt door de politie nadat hij weigerde om zijn rekening te betalen. En vanaf vandaag starten Fluvius en het agentschap Wegen en Verkeer met werken aan de Durmebrug in Waasmünster. Die werken duren nog tot en met 18 mei en zorgen voor verkeershinder op de N446. Verkeer kan doorgaans passeren, maar moet wel rekening houden met tijdelijke verkeerslichten en beurtelingsverkeer. De aannemer werkt eerst vanaf de rotonde richting Hamme en daarna in de andere richting. Tijdens de hele periode blijft doorgaand verkeer mogelijk, al is er vertraging. Op 18 mei wordt de brug één dag volledig afgesloten ter hoogte van het rondpunt. Weggebruikers wordt aangeraden om rekening te houden met extra reistijd. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690. Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Eén ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot

0: activiteitenkalender.
1: In Gent kan je op zaterdag 6 juni deelnemen aan een begeleide wandeling door de Oude Dokken. Tijdens de tocht ontdek je hoe de vroegere havenbuurt is omgevormd tot een nieuwe stadswijk waar wonen, studeren en werken samenkomen. Oude havenkranen en kades herinneren nog aan het industriële verleden, terwijl moderne appartementsgebouwen het nieuwe gezicht van de buurt bepalen. De wandeling is ongeveer 4 kilometer lang en start om 10 uur aan het Dok Noord. Meer info vind je via gentsegidsen.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 10 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In Antwerpen is de pre-metro-tunnel tussen linker- en rechteroever vanaf vandaag gesloten voor grote renovatiewerken. Daardoor zal het tramverkeer tussen beide oevers maandenlang stil liggen. Om de hinder voor de reizigers wat op te vangen, legt de lijn een pendelbus in tussen de haltes Frederik van Ede op linkeroever en Opera. Daarnaast neemt de NMBS een tijdelijk station op linkeroever opnieuw in gebruik. Daar kun je tijdens de spits de trein nemen richting rechteroever. De werken zullen zeker duren tot eind maart volgend jaar. 18 Antwerpse havenarbeiders zijn geschorst omdat ze drugs nemen in hun privéleven, dat schrijft het Nieuwsblad. Verschillende van hen gaan in beroep, maar omdat de uitspraak enkele maanden op zich kan laten wachten, kunnen ze hun job voorlopig niet uitoefenen en ook geen uitkering krijgen. Sinds het begin van dit jaar zijn al 30 pogingen van transmigranten verijdeld om vanuit ons land het kanaal over te steken. Ook afgelopen weekend zijn nog eens 70 transmigranten onderschept aan de kust. De politie liet weten dat ze het aantal controles de komende nachten gaat opdrijven. Een Oekraïense drone heeft afgelopen nacht een wolkenkrabber in Moskou geraakt. Niemand raakte gewond, maar de 36e verdieping is volledig verwoest. De drone-inslag gebeurde op amper 10 kilometer van het Kremlin. Rusland kon twee andere Oekraïense drones neutraliseren. Bij een schietpartij op een camping aan een meer in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. Ook over de precieze omstandigheden is nog niets geweten. Eén of meerdere daders zouden gevlucht zijn in de bossen rond de camping. De politie houdt een klopjacht op hen. Eerst is het vrij zonnig, tegen de middag neemt de bewolking opnieuw toe en krijgen we pittige regen- en onweersbuien. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Morgen starten we regenachtig, later kan de zon er wat doorkomen. We halen dan nog zo'n 15 graden.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

Castle had het in 1985 over de Vietnamoorlog en de bijzonder jonge leeftijd van die Amerikaanse soldaten. Gemiddeld waren ze 19 was dat op deze maandagochtend. Een heel goede morgen.

0: Summer in the City. We laten de zomerse temperaturen van vorige week een beetje achter ons. Het is wat minder deze week, maar toch. Het is ook nog maar lente natuurlijk. Duke Cocker was dat, Summer in the City. In dit uur Leijers, Michiels en Soul Sister. Er is Lady Gaga, maar er is nu ook Shakira.
1: RBS Radio. She's got

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise van...

0: onze passie. Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
3: Panos. Enjoy your break.

The Dead Dance was dat van Lady Gaga, nummer van vorig jaar. Skrillex en Diplo, die we nog kennen van Major Lazer, die hadden oorspronkelijk een instrumentale track en later kwam daar Justin Bieber bij. Hij leverde de vocals voor dit nummer. Where Are You Now?

0: Muziek uit Nederland van Toontje Lager. Een band die opgericht werd in 78. Stiekem gedanst was dat. En daarvoor ook nog Belgisch werk van Leijers, Michiels en Soul Sister met True Before We Started. En dan nu tijd voor een radioklassieker uit de jaren 70. Hier is Donna Summer.
1: RBS Radioklassieker.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

0: Bike Parts. Open deur. Kom en test uw volgende aankoop.
1: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
0: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

Song van David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Zo gaan we stilaan richting 11 uur. Tijd voor wat nieuwtjes uit de regio. Tot die tijd onder andere nog Yo Valley. Die zingt in het Nederlands en ook Franstalige slagermuziek. We luisteren naar een nummer van hem nog van vorig jaar. Dit is Yo Valley met C'était Joli.

0: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: Het is maandag, we zijn 4 mei. Van harte welkom hier bij RBS. In Sint-Gilles Dendermonde heeft cafébazin Marleen een bijzonder verjaardagscadeau gekregen. De 73-jarige uit café De Grote Pot werd vereeuwigd in een nieuwe reuzin. Het initiatief komt van de Orde der Stalhouders. De onthulling gebeurde met een optocht en een doopplechtigheid aan haar café. De reuzin is een eerbetoon aan Marleen, die al jaren een centrale rol speelt in het dorpsleven. Haar café geldt daar als ontmoetingsplek voor verenigingen en buurtbewoners. Volgens de initiatiefnemers is Marleen de barmoeder van Sint-Gilles. De verrassing lokte dan ook heel wat volk naar haar café. De politiezone van Hamme en Waasmünster wordt binnenkort opgesplitst, nu Waasmünster heeft beslist om aan te sluiten bij Waasland. Daardoor zal Hamme tijdelijk als aparte politiezone verder werken. De werking blijft verzekerd, maar op termijn moet Hamme aansluiten bij een zone in de Dende-regio. Dat gebeurt in overleg met de gouverneur en andere politiezones. Volgens burgemeester Lotte Peters komt de situatie niet onverwacht. Gesprekken over een nieuwe samenwerking zijn al volop aan de gang. Welke politiezone het wordt, is nog niet beslist. Ook korpschef Maria de Sterk vertrekt vanaf 1 juni. Een commissaris binnen de zone zal haar taken daar overnemen. De heringerichte zwemzone van het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas heeft op de openingsdag afgelopen weekend meteen duizenden bezoekers gelokt. Ongeveer 8000 mensen zakten af naar het domein waar ook de nieuwe zomerbar Stella Nova Beach zijn deuren opende. Bezoekers kunnen er voortaan betalend zwemmen met aparte zones voor rust, gezinnen en sport. De politie meldde geen grote incidenten overdag. Tijdens de avondspits ontstonden wel opstoppingen bij het vertrek en aan de bushalte. Er moest een extra bus worden ingezet om iedereen te vervoeren. Later op de avond werd nog een dronken man opgepakt door de politie nadat hij weigerde om zijn rekening te betalen. En vanaf vandaag starten Fluvius en het agentschap Wegen en Verkeer met werken aan de Durmebrug in Waasmünster. Die werken duren nog tot en met 18 mei en zorgen voor verkeershinder op de N446. Verkeer kan doorgaans passeren, maar moet wel rekening houden met tijdelijke verkeerslichten en beurtelingsverkeer. De aannemer werkt eerst vanaf de rotonde richting Hamme en daarna in de andere richting. Tijdens de hele periode blijft doorgaand verkeer mogelijk, al is er vertraging. Op 18 mei wordt de brug één dag volledig afgesloten ter hoogte van het rondpunt. Weggebruikers wordt aangeraden om rekening te houden met extra reistijd. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Eén ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.

0: Van McCoy en de Soul City Symphony was dat uit 75 met The Hustle op deze maandagochtend. We zijn 4 mei vandaag. Kom je er pas bij trouwens, van harte welkom hier bij RBS Radio. In dit uur Madonna en Kygo, ook Black and White Brothers, maar ook Midnight Oil. Komt er nu aan met Beds Are Burning.
1: Het komende uur hoor je ze hier, de grootste hits met Guy de Prater.

Het Franse house-project van de Black and White Brothers waren actief zowat eind van de jaren 90. Al bij al heeft het een goede 4 jaar geduurd. Met nummers zoals Put Your Hands Up en ook dit nummer, dat was Pump It Up. En dan nu Trouble met Ramaganana.

0: prijsvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.com.

0: Leijman.be.
1: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via Autocenter LDS.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Zo'n jonge Britse zangeres, Sienna Spiro, was dat. Ze wordt wel eens vergeleken met artiesten zoals Billie Eilish of Olivia Rodrigo. Sienna Spiro was dat met Die on This Hill. I had a dream, we were

Ze bezong heel wat ironische situaties uit het leven, zoals regen op je trouwdag of een man die bang is om te vliegen en dan toch maar in een vliegtuig belandt. Alanis Morissette was dat, uit 96 met Ironic. Heel wat nummers van Madonna zitten er hier in onze database. Ja, je moet er af en toe eens eentje selecteren. Deze keer werd het er eentje uit 85. Dit is Madonna met Crazy For You.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine. Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68.

uit het gelijknamige album. Look Who's Talking Now was dat. Dr. Alban nog uit de jaren 90. En zo zijn we stilaan alweer aan het einde gekomen van ons programma. De week is ingezet op deze maandagochtend. 2 uur lang al die classics en hits hier tussen 10 en 12. Mij hoor je terug morgen om 10 uur. Bedankt om te luisteren. En tot morgen.

0: in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Waasmünster
0: op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In Bergen is het assiseproces van start gegaan over het carnavalsdrama in Strepy. 4 jaar geleden reden 2 broers met een snelheid van 174 km per uur in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden het niet. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens het gerecht pleegden de mannen de feiten opzettelijk. De chauffeur wordt vervolgd voor meervoudige doodslag en verschillende pogingen tot doodslag. Hij kan tot 30 jaar cel krijgen. De passagier moet zich verantwoorden voor schuldig verzuim, omdat hij geen hulp verleende aan de slachtoffers. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar tijd. Voor benzine 95 komt er per liter bijna 7,5 cent bij. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,98 euro. Voor benzine 98 komt er bijna 7 cent bij. Je betaalt hiervoor vanaf morgen aan de pomp maximaal een goede 2 euro per liter. 8 op de 10 Belgen willen meer mannen in de kinderopvang. Een nieuwe studie van Heland Kinderopvang toont dat aan. Momenteel is amper 3% van de begeleiders een man. Heland lanceert vandaag een speciale campagne om meer mannen warm te maken voor deze job. Volgens de organisatie kunnen zij een meerwaarde bieden. Zo zouden mannen problemen vaak anders aanpakken en kinderen op een andere manier troosten dan hun vrouwelijke collega's. Voor Heland is die diversiteit een belangrijke troef bij de ontwikkeling van de kinderen. Telenet zal binnenkort weer nationale voetbalwedstrijden uitzenden. Het heeft daarover een akkoord bereikt met DAZN dat over de rechten van de matchen beschikt. Vanaf volgend seizoen krijgen ook abonnees van Play Sports toegang tot onder meer de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League. Daarnaast zullen zij ook internationale wedstrijden kunnen volgen uit onder meer de Spaanse en Italiaanse competitie. Het is bewolkt en wisselvallig met hier en daar enkele pittige regen- of onweersbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen nemen we een regenachtige start en krijgen we later op de dag mogelijk wat zon. De temperaturen zetten een stevige stap terug. We halen morgen nog 13 graden.
4: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
7: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

0: dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijk.

streek voor alle werk aan bromfietsen en motoren. Bikeparts. Dat is ook een kleding- en accessoirescentrum. Professioneel atelier, bandenservice en motorafstelling. Bikeparts. Masters in motorcycle engineering. Bezoek onze 1000 vierkante meter grote showroom in Zeelen. Bikeparts. We make you drive. Bikeparts. Open deur. Kom en test uw volgende aankoop. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen. Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Vanuit een studio, niet zo ver van hier, wordt elke zondag een man op jou losgelaten. Een man met een missie. Een eigenwijze man die ervoor zorgt dat je de week in alle rust kan afsluiten om maandag weer ontspannen te beginnen. Relax, take it easy. Om 8 uur, take it easy met Bart Staes.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: Het is maandag, we zijn 4 mei. Van harte welkom hier bij RBS. In Sint-Gilles Dendermonde heeft cafébazin Marleen een bijzonder verjaardagscadeau gekregen. De 73-jarige uit café De Grote Pot werd vereeuwigd in een nieuwe reuzin. Het initiatief komt van de Orde der Stalhouders. De onthulling gebeurde met een optocht en een doopplechtigheid aan haar café. De reuzin is een eerbetoon aan Marleen, die al jaren een centrale rol speelt in het dorpsleven. Haar café geldt daar als ontmoetingsplek voor verenigingen en buurtbewoners. Volgens de initiatiefnemers is Marleen de barmoeder van Sint-Gilles. De verrassing lokte dan ook heel wat volk naar haar café. De politiezone van Hamme en Waasmünster wordt binnenkort opgesplitst, nu Waasmünster heeft beslist om aan te sluiten bij Waasland. Daardoor zal Hamme tijdelijk als aparte politiezone verder werken. De werking blijft verzekerd, maar op termijn moet Hamme aansluiten bij een zone in de Dende-regio. Dat gebeurt in overleg met de gouverneur en andere politiezones. Volgens burgemeester Lotte Peters komt de situatie niet onverwacht. Gesprekken over een nieuwe samenwerking zijn al volop aan de gang. Welke politiezone het wordt, is nog niet beslist. Ook korpschef Maria de Sterk vertrekt vanaf 1 juni. Een commissaris binnen de zone zal haar taken daar overnemen. De heringerichte zwemzone van het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas heeft op de openingsdag afgelopen weekend meteen duizenden bezoekers gelokt. Ongeveer 8000 mensen zakten af naar het domein waar ook de nieuwe zomerbar Stella Nova Beach zijn deuren opende. Bezoekers kunnen er voortaan betalend zwemmen met aparte zones voor rust, gezinnen en sport. De politie meldde geen grote incidenten overdag. Tijdens de avondspits ontstonden wel opstoppingen bij het vertrek en aan de bushalte. Er moest een extra bus worden ingezet om iedereen te vervoeren. Later op de avond werd nog een dronken man opgepakt door de politie nadat hij weigerde om zijn rekening te betalen. En vanaf vandaag starten Fluvius en het agentschap Wegen en Verkeer met werken aan de Durmebrug in Waasmünster. Die werken duren nog tot en met 18 mei en zorgen voor verkeershinder op de N446. Verkeer kan doorgaans passeren, maar moet wel rekening houden met tijdelijke verkeerslichten en beurtelingsverkeer. De aannemer werkt eerst vanaf de rotonde richting Hamme en daarna in de andere richting. Tijdens de hele periode blijft doorgaand verkeer mogelijk, al is er vertraging. Op 18 mei wordt de brug één dag volledig afgesloten ter hoogte van het rondpunt. Weggebruikers wordt aangeraden om rekening te houden met extra reistijd. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
2: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar jouw nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot

van die vele mooie zachte nummers van Sade op de radio. Dat was Love is Stronger Than Pride. Bijzonder goede maandag, 4 mei. Temperatuur is iets anders dan toen we eind verleden week nog op de radio waren. Toen was het echt een zomerse dag. Maar het is nu helemaal niet anders. We hebben muziek van King B straks, maar eerst OMD met Live and Die.

Eind jaren 80, begin 90 had ik altijd een beetje medelijden met die naald op die vinylplaat heen en weer worden gekrast of gescratched. Dat was het nummer van King B. Nu tijd voor 3 op een rij op de radio. Madcon komt eraan met Don't Worry. Nadia met Essay Party. En ja, Sergio die staat er weer naar zijn operatie, zijn hartoperatie. En hij zong het al eind jaren 90 in Touch of Joy. Don't give it up.

0: gasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle auto's.

0: autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Madonna op speed, als het ware. En dat was Like a Prayer, de versie van Madhouse. Daarvoor Judith, of Judith, mag zelf kiezen, Self-Made Woman. Hier is Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

dat stem is er helaas niet meer, maar haar muziek nog wel uiteraard. Dat was Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Ik denk dat we nog net op tijd zijn voor perron 3. Daar komt de trein aan. Hier is Guus Meeuwis en de chauffeur van dienst is Vagant per spoor.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

fijne dancebeats van Swedish House Mafia, Wait So Long. Oscar and the Wolf, die heeft een nummer van R.E.M. Onder handen genomen. Een heel rustig nummer, een beetje atypisch voor Oscar and the Wolf. Je moet er zelf maar eens naar luisteren. Hier is nog eens origineel R.E.M.

zei het net al, Oscar and the Wolf, die heeft een eigen versie neergezet van Losing My Religion, ook een nummer van R.E.M. Dit was de band origineel, R.E.M. dus met Drive. Gisteren het tweede bericht met Patrick van Meteozele. Ja, die sprak van regen ook deze week. En ook wel wat wind, denk ik. Hier is Ingeborg. Doei.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 2 uur.
3: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: In Bergen is het assiseproces van start gegaan over het carnavalsdrama in Strepy. 4 jaar geleden reden 2 broers met een snelheid van 174 km per uur in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden het niet. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens het gerecht pleegden de mannen de feiten opzettelijk. De chauffeur wordt vervolgd voor meervoudige doodslag en verschillende pogingen tot doodslag. Hij kan tot 30 jaar cel krijgen. De passagier moet zich verantwoorden voor schuldig verzuim, omdat hij geen hulp verleende aan de slachtoffers. De benzineprijs stijgt morgen naar het hoogste niveau in 4 jaar tijd. Voor benzine 95 komt er per liter bijna 7,5 cent bij. Dat brengt de nieuwe maximumprijs op 1,98 euro. Voor benzine 98 komt er bijna 7 cent bij. Je betaalt hiervoor vanaf morgen aan de pomp maximaal een goede 2 euro per liter. 8 op de 10 Belgen willen meer mannen in de kinderopvang. Een nieuwe studie van Heland Kinderopvang toont dat aan. Momenteel is amper 3% van de begeleiders een man. Heland lanceert vandaag een speciale campagne om meer mannen warm te maken voor deze job. Volgens de organisatie kunnen zij een meerwaarde bieden. Zo zouden mannen problemen vaak anders aanpakken en kinderen op een andere manier troosten dan hun vrouwelijke collega's. Voor Heland is die diversiteit een belangrijke troef bij de ontwikkeling van de kinderen. Telenet zal binnenkort weer nationale voetbalwedstrijden uitzenden. Het heeft daarover een akkoord bereikt met DAZN dat over de rechten van de matchen beschikt. Vanaf volgend seizoen krijgen ook abonnees van Play Sports toegang tot onder meer de Jubilair Pro League en de Challenger Pro League. Daarnaast zullen zij ook internationale wedstrijden kunnen volgen uit onder meer de Spaanse en Italiaanse competitie. Het is bewolkt en wisselvallig met hier en daar enkele pittige regen- of onweersbuien. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen nemen we een regenachtige start en krijgen we later op de dag mogelijk wat zon. De temperaturen zetten een stevige stap terug. We halen morgen nog 13 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
5: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
6: Jusk opent 6 nieuwe winkels en viert dit met fantastische aanbiedingen. Geniet nu van kortingen tot 70%. Shop de geweldige aanbiedingen in jouw Jusk-winkel of op jusk.be. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.

Boys Will Be Boys, inderdaad. Dat was Miami Sound Machine met Bad Boy. Welkom bij RBS. Heel wat muziek nog vandaag op de radio. Zo is er straks Axel Lerette met Je t'attends. Deze plaats zit helemaal in mijn comfortzone. Muziek van Leon Haywood. Helemaal klaar voor deze. Don't push it, don't force it.

Een zangeres waar we in Vlaanderen heel trots mogen op zijn. Axel de Red was dat met Je t'attends. Tijd nu voor drie op een rij. Straks Lost Frequencies met Sun is Shining. Ja, een beetje af en toe deze week. Toni Braxton is er met He Wasn't Man Enough. En deze zachte plaat van Dire Straits. Helemaal wegdromen op maandagnamiddag met Ticket to Heaven.

0: krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

hebben in Vlaanderen heel wat muzikaal talent rondlopen. Bewijs daarvan is zeker deze Ozak Henry, These Days. Daarvoor muziek van Calvin Harris en Clementine Douglas. We hoorden het nummer Blessings. En hier is Blondie.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

0: In de streek voor alle werk aan bromfietsen en motoren. Bike Parts. Dat is ook een kleding- en accessoirecentrum. Professioneel atelier, bandenservice en motorafstelling. Bike Parts. Masters in Motorcycle Engineering. Bezoek onze 1000 vierkante meter grote showroom in Zeelen. Bike Parts. We make you drive. Bike Parts. Open deur. Kom en test uw volgende aankoop.
1: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

uitgedraaid, deze versie van In My Eyes door Milk Inc. Daarvoor Jizo en Zayn met Eyes Closed. Ik naar het begin voor een iets wat funky nummer van Narada. Hier is Divine Emotions.

goddelijke muziek van Narada. Dat was Divine Emotions. Zo'n show zit er op voor vandaag. Ik ben er morgen terug, graag terug tussen 1 en 3. Straks nog een uurtje fijne muziek op RBS Radio. En vanaf 4 uur kan u luisteren naar het programma van Christophe Hennejonk op de radio. Ik laat je nog met deze Benga Boys. Boom, boom, boom.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: 9 Belgische restaurants krijgen voor het eerst een ster in de Michelin-gids. Liefst 8 daarvan liggen in Vlaanderen. En sterrenchef Nick Bril van The Jane in Antwerpen behoudt opvallend zijn 2 sterren, na de verhuis van zijn restaurant naar een nieuwe locatie. Bril heeft een bewogen jaar achter de rug nadat hij veroordeeld werd voor het aanrijden van zijn Britse hulpkok in dronken toestand. De 3 sterrenzaken Zilte in Antwerpen en Boerie in Roeselare behouden hun hoogste onderscheiding. Bpost zet extra personeel in om honderdduizenden pakjes en miljoenen brieven die door de staking zijn blijven liggen zo snel mogelijk te verwerken en te bezorgen. De vakbonden blokkeren al 5 weken verschillende distributiecentra uit protest tegen een nieuw werkrooster. Sinds vanmorgen zijn de blokkades wel opgeheven. In Vlaanderen is de grootste vertraging weggewerkt, maar in Brussel en Wallonië is de achterstand aanzienlijk. Daar zou het nog 10 dagen kunnen duren voor alles weer normaal verloopt. Een akkoord is er voorlopig nog niet. Overmorgen gaan vakbonden en directie opnieuw onderhandelen. In een stad in het zuidwesten van Colombia zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een stuntshow met monstertrucks. Een van de slachtoffers is een jong meisje. Nog eens 38 mensen raakten gewond. 1 truck kon niet op tijd afremmen en belandde in het publiek. De burgemeester laat onderzoeken hoe dat is kunnen gebeuren. In het tennis heeft ons land een nieuwe nummer 1. Alexander Bloks maakt na zijn sterke prestatie op het toernooi in Madrid een flinke sprong op de wereldranglijst, van plaats 69 naar de 36e plek. Hij doet daarmee nog beter dan Zizou Bergs, die naar de 39e plaats klom. Het is en blijft bewolkt met verspreid over het land enkele stevige regen- of onweersbuien. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we met regen. Later komt de zon er mogelijk wat door bij een graad of 13. De rest van de week blijft het wisselvallig.
2: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Eén ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar jouw nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Scheldeland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: SBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar jouw nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: 9 Belgische restaurants krijgen voor het eerst een ster in de Michelin-gids. Liefst 8 daarvan liggen in Vlaanderen. En sterrenchef Nick Bril van The Jane in Antwerpen behoudt opvallend zijn 2 sterren na de verhuis van zijn restaurant naar een nieuwe locatie. Bril heeft een bewogen jaar achter de rug nadat hij veroordeeld werd voor het aanrijden van zijn Britse hulpkok in dronken toestand. De 3 sterrenzaken Zilte in Antwerpen en Boerie in Roeselaren behouden hun hoogste onderscheiding. Bpost zet extra personeel in om honderdduizenden pakjes en miljoenen brieven die door de staking zijn blijven liggen zo snel mogelijk te verwerken en te bezorgen. De vakbonden blokkeren al 5 weken verschillende distributiecentra uit protest tegen een nieuw werkrooster. Sinds vanmorgen zijn de blokkades wel opgeheven. In Vlaanderen is de grootste vertraging weggewerkt, maar in Brussel en Wallonië is de achterstand aanzienlijk. Daar zou het nog 10 dagen kunnen duren voor alles weer normaal verloopt. Een akkoord is er voorlopig nog niet. Overmorgen gaan vakbonden en directie opnieuw onderhandelen. In een stad in het zuidwesten van Colombia zijn zeker 3 mensen omgekomen bij een stuntshow met monstertrucks. Een van de slachtoffers is een jong meisje. Nog eens 38 mensen raakten gewond. 1 truck kon niet op tijd afremmen en belandde in het publiek. De burgemeester laat onderzoeken hoe dat is kunnen gebeuren. In het tennis heeft ons land een nieuwe nummer 1. Alexander Blok maakt na zijn sterke prestatie op het toernooi in Madrid een flinke sprong op de wereldranglijst van plaats 69 naar de 36e plek. Hij doet daarmee nog beter dan Zizou Bergs, die naar de 39e plaats klom. Het is en blijft bewolkt met verspreid over het land enkele stevige regen- of onweersbuien. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we met regen. Later komt de zon er mogelijk wat door bij een graad of 13. De rest van de week blijft het wisselvallig.
2: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
3: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
4: Jusk viert nieuwe winkels met fantastische aanbiedingen. Met 76 winkels is er altijd een Jusk in jouw buurt. Bezoek jouw Jusk-winkel of ontdek meer op jusk.be. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Dan ook een heel rustig begin van deze avondspits op deze maandag, de 4e mei, met George Michael en een prachtige Careless Whisper uit 1984. Komt dat ook alweer. Hey, welkom bij ons, welkom bij RBS Radio. Tot 6 uur met mij.
1: Christophe en Jong.
0: En Jong met Sailor. Girls, girls, girls. Komt uit midden jaren 70. Een hele goede middag allemaal.

Canadisch, als je mij vraagt, uit 1963. B. Bumble and the Stingers met Nut Rocker. Dimitri Vegas, Langmaai, komen eraan. Higher Place, dat is voor zometeen.

tweede bierfestival door. Je kan er de beste lokale bieren proeven bij 12 lokale brouwers die hun ambachtelijke bieren laten ontdekken. Er zal ook een foodtruck aanwezig zijn. Dit gaat door op zaterdag 9 mei van 1 uur tot 9 uur 's avonds in de gemeentelijke feestzaal Schooldrift 40 te Wetteren. Dit is een organisatie van de wijn- en biermakers, de Slotbrekers Wetteren. Voor meer info kan je mailen naar wijn.biergilde@vaw-de-slotbrekers.be of bellen naar 0497-89-83-49. Je kan ook terecht op de website www.vaw-de-slotbrekers.be.

0: Fietsotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
1: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
0: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
2: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar? Kom dan naar de opendeurdagen van Velotheek Steeman op 25 en 26 april. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
3: Panos. Enjoy your break.

Imagination, net op je radio uit het begin van de jaren 80. Body Talk, ik weet precies wat ze ermee willen zeggen. LMFAO erachteraan. Sexy, and I know it. Ik zal daar geen commentaar geven. Zometeen, doe maar, sinds één dag of twee. Maar eerst Brandy en Ray J.

Je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijk.

de streek voor alle werk aan bromfietsen en motoren. Bikeparts, dat is ook een kleding- en accessoirescentrum. Professioneel atelier, bandenservice en motorafstelling. Bikeparts, masters in motorcycle engineering. Bezoek onze 1000 vierkante meter grote showroom in Zeelen. Bikeparts, we make you drive. Bikeparts, open deur. Kom en test uw volgende aankoop. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

begin van de Millies. Deze prachtige Ariel Smith en Fly Away From Here. Met ervan nog Maxime en gisteren. Dat is zijn nieuwe single. Zometeen is er het regionaal nieuws om 5 uur. Tot die tijd onder meer Céline Dion uit het midden van de jaren 90. Pour que tu m'aimes encore. Tot zo.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 5 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Het is maandag, we zijn 4 mei. Van harte welkom hier bij RBS. In Sint-Gilles Dendermonde heeft cafébazin Marleen een bijzonder verjaardagscadeau gekregen. De 73-jarige uit café De Grote Pot werd vereeuwigd in een nieuwe reuzin. Het initiatief komt van de Orde der Stalhouders. De onthulling gebeurde met een optocht en een doopplechtigheid aan haar café. De reuzin is een eerbetoon aan Marleen, die al jaren een centrale rol speelt in het dorpsleven. Haar café geldt daar als ontmoetingsplek voor verenigingen en buurtbewoners. Volgens de initiatiefnemers is Marleen de barmoeder van Sint-Gilles. De verrassing lokte dan ook heel wat volk naar haar café. De politiezone van Hamme en Waasmünster wordt binnenkort opgesplitst. Nu Waasmünster heeft beslist om aan te sluiten bij Waasland. Daardoor zal Hamme tijdelijk als aparte politiezone verder werken. De werking blijft verzekerd, maar op termijn moet Hamme aansluiten bij een zone in de Dende-regio. Dat gebeurt in overleg met de gouverneur en andere politiezones. Volgens burgemeester Lotte Peters komt de situatie niet onverwacht. Gesprekken over een nieuwe samenwerking zijn al volop aan de gang. Welke politiezone het wordt, is nog niet beslist. Ook korpschef Maria de Sterk vertrekt vanaf 1 juni. Een commissaris binnen de zone zal haar taken daar overnemen. De heringerichte zwemzone van het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas heeft op de openingsdag afgelopen weekend meteen duizenden bezoekers gelokt. Ongeveer 8000 mensen zakten af naar het domein waar ook de nieuwe zomerbar Stella Nova Beach zijn deuren opende. Bezoekers kunnen er voortaan betalend zwemmen met aparte zones voor rust, gezinnen en sport. De politie meldde geen grote incidenten overdag. Tijdens de avondspits ontstonden wel opstoppingen bij het vertrek en aan de bushalte. Er moest een extra bus worden ingezet om iedereen te vervoeren. Later op de avond werd nog een dronken man opgepakt door de politie nadat hij weigerde om zijn rekening te betalen. En vanaf vandaag starten Fluvius en het agentschap Wegen en Verkeer met werken aan de Durmebrug in Waasmünster. Die werken duren nog tot en met 18 mei en zorgen voor verkeershinder op de N446. Verkeer kan doorgaans passeren, maar moet wel rekening houden met tijdelijke verkeerslichten en beurtelingsverkeer. De aannemer werkt eerst vanaf de rotonde richting Hamme en daarna in de andere richting. Tijdens de hele periode blijft doorgaand verkeer mogelijk, al is er vertraging. Op 18 mei wordt de brug één dag volledig afgesloten ter hoogte van het rondpunt. Weggebruikers wordt aangeraden om rekening te houden met extra reistijd. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Graag tot morgen.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
7: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar jouw nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot

0: I Must Be An Angel Playing With My Heart. Een van de vele, vele hits die ze hadden in de jaren 80. De Eurythmics. Je hoort ze dus hier bij ons op deze maandag, de 4e mei. Welkom in de avondspits van RBS Radio. Met mij is dat tot 6 uur, nog een uurtje dus.
1: Christophe Hennejong.
0: En ook met Harpo uit het midden van de jaren 70. Hier is Moe.

0: Helemaal uit het begin van de jaren 60. Zo ver zijn we teruggedoken in de tijd, in het stoffige verleden. Met Paul Anka, het was Cinderella. Dioro en Chris Brown, zometeen na Mika en zijn Lollipop.
1: Goedenavond, je luistert naar RBS.
2: Hey, what's the big idea?

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen, Velotheek.
0: Mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen, Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

jaren 80, de zingende zusjes Mel en Kim met Respectable. En Lenny Kravitz erachteraan, The Chamber. En dat is ook alweer 12 jaar geleden toen dat een hit was. Zometeen de Frank Boeijen Groep. Kronenburg Park, oftewel ga die wereld uit. Dat is voor zometeen. Maar eerst The Kings of Leon. Hier is Sex on Fire.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak. Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

de nieuwe Miles Smith op je Radio Stay. En DJ Spud erachteraan, Set It Off. Dat was ook alweer 23 jaar geleden toen dat een hit was. Zometeen veel plezier met Wies op je radio. Ik laat je onder meer met Madonna en haar toch wel vuile manieren. Hier is Erotica uit het begin van de jaren 90. Graag tot morgen. Nog een fijne avond.

0: RBS.
1: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst
1: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid is bijna anderhalf uur onderbroken geweest na de vondst van een verdacht pakket op een trein. Ook het internationale treinverkeer uit het station is stilgelegd. De trein met de verdachte tas is volledig geëvacueerd en Dovo kwam ter plaatse onderzoeken. Net als enkele weken geleden bleek het pakket loos alarm. Intussen is het treinverkeer hervat, maar de NMBS waarschuwt voor aanzienlijke impact op de avondspits. Radio- en tv-maker Hans Otten ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, dat schrijft HLN. Otten is vanmorgen door zijn buurman gevonden in de garage van zijn huis in Mechelen. Hulpdiensten hebben hem gereanimeerd. Het is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Hans Otten is 55 en presenteerde onder meer al de tv-programma's Temptation Island en The Block en de komische radioshow Commissaris O. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de mogelijke komst van de Hondius. Het Nederlandse cruiseschip waar een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus al 3 levens heeft geëist. Het ligt nu nog bij de Kaapverdische eilanden, maar passagiers mogen niet van boord. Mogelijk vaart de Hondius naar Gran Canaria om alle opvarenden daar verder medisch te testen. Op het schip gelden strenge protocollen en ook de Wereldgezondheidsorganisatie volgt de zaak mee op. Aan boord zijn 149 mensen, onder wie 2 Belgen. Op de E34 in Zwijndrecht is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd richting Antwerpen. Het ging om een kopstaartaanrijding tussen 2 vrachtwagens in de staart van de file. Een Nederlandse bestuurder raakte gekneld en is door de brandweer uit de stuurcabine bevrijd. De man liep levensgevaarlijke verwondingen op. En rit 2 in de Vuelta voor vrouwen is gewonnen door Shari Bosuit. In volle sprint kwam ze ISO na in botsing met Lotte Kopecky, die uit haar klikpedaal schoot. Gelukkig bleef iedereen overeind. Eerder kwam de leidster in de stand, de Zwitserse Noemi Rueg, wel zwaar ten val en zij moest opgeven. De Duitse Franziska Koch, tweede in de rituitslag, neemt de rode trui over voor Bosuit en Kopecky. Op de meeste plaatsen licht bewolkt met kans op een intense bui. Alleen het westen houdt het droger. Tot vannacht, dan kan het overal flink gaan regenen. Ook morgen wisselvallig en nog amper 15 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Jackie Wilson, 1957, Reed Petit, dat geschreven werd door Barry Gordy, de latere oprichter van Tamla Motown, en het werd ook nog een wereldhit in de 80's. Vandaag, 148 jaar geleden, demonstreerde Thomas Edison de fonograaf, waarvoor hij eerder op 19 februari 1878 een patent had voor aangevraagd, door een versje op te nemen van het kinderliedje Mary Had a Little Lamb. En dat klonk zo.
1: From the original fonograph, a little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, its feet were white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go.
2: This is a test. This is only a test.
3: Je luistert naar RBS.
4: De Tempel der Hits met Wies Wiedema.
5: In RBS land, just...

0: Spirit of St. Louis. Uit het nog analoge tijdperk 1974, Down by the Radio. Als je weet hoe het in al die tussentijd geëvolueerd is...
1: My God.

radio's, I am into folk. En dan is er de Facebookvers. De radio was het beekje waarmee alles begon. Daarna kwamen er andere technische middelen om klank te kopiëren, te vermenigvuldigen en te versterken. En het beekje werd een ontzaglijke rivier. Vroeger luisterde men uit liefde naar muziek. Maar tegenwoordig brult ze overal en altijd, zonder zich af te vragen of we er wel zin in hebben.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Eurovisie Songfestival 6 april 1974, dat gewonnen werd door ABBA. En nog geen 4 weken later, 4 mei, stonden ze overal in West-Europa op de eerste plaats met Waterloo.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: Zes jaar geleden de Radio Veronica alarmschijf van 2 mei 1970. De Creedence Clearwater Revival.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
5: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
6: Bike Parts, we make you ride.
0: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Basic Illustration, die we gedeeltelijk met AI naar het Vlaams genereerden, waarbij de titel onaangeroerd bleef. Darling, I love you.
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek, 4 mei 1969. John Lennon en Yoko Ono kochten hun eerste gezamenlijke huis, Tittenhurst Park in Ascot, Berkshire. Op een landgoed met 72 hectare voor £145.000, waar ze later op 11 augustus 1969 hun intrek innamen. De verbouwingswerken bedroegen 2 keer de prijs die ze betaalden voor de aankoop, waaronder ook een meer dat ze lieten aanleggen dat ze vanuit hun slaapkamer konden zien. In 1970 richtte John er een opnamestudio in als Ascot Sound Studios. In 1971 verhuisden John en Yoko naar Amerika en op 18 september 1973 verkochten ze Tittenhurst Park aan Ringo Starr, die de opnamestudio's omdoopte.

Frankie Valli en de Four Seasons uit 1966. De enige echte Working My Way Back to You, babe. In de vroege 80's ook nog een hit geweest voor de Detroit Spinners. En dan is er nog Bruce Springsteen. Morgen weer.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlare.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 7 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Het is maandag, we zijn 4 mei. Van harte welkom hier bij RBS. In Sint-Gilles Dendermonde heeft cafébazin Marleen een bijzonder verjaardagscadeau gekregen. De 73-jarige uit Café De Grote Pot werd vereeuwigd in een nieuwe reuzin. Het initiatief komt van de Orde der Stalhouders. De onthulling gebeurde met een optocht en een doopplechtigheid aan haar café. De reuzin is een eerbetoon aan Marleen, die al jaren een centrale rol speelt in het dorpsleven. Haar café geldt daar als ontmoetingsplek voor verenigingen en buurtbewoners. Volgens de initiatiefnemers is Marleen de barmoeder van Sint-Gilles. De verrassing lokte dan ook heel wat volk naar haar café. De politiezone van Hamme en Waasmünster wordt binnenkort opgesplitst, nu Waasmünster heeft beslist om aan te sluiten bij Waasland. Daardoor zal Hamme tijdelijk als aparte politiezone verder werken. De werking blijft verzekerd, maar op termijn moet Hamme aansluiten bij een zone in de Dende-regio. Dat gebeurt in overleg met de gouverneur en andere politiezones. Volgens burgemeester Lotte Peters komt de situatie niet onverwacht. Gesprekken over een nieuwe samenwerking zijn al volop aan de gang. Welke politiezone het wordt, is nog niet beslist. Ook korpschef Maria de Sterk vertrekt vanaf 1 juni. Een commissaris binnen de zone zal haar taken daar overnemen. De heringerichte zwemzone van het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas heeft op de openingsdag afgelopen weekend meteen duizenden bezoekers gelokt. Ongeveer 8000 mensen zakten af naar het domein waar ook de nieuwe zomerbar Stella Nova Beach zijn deuren opende. Bezoekers kunnen er voortaan betalend zwemmen met aparte zones voor rust, gezinnen en sport. De politie meldde geen grote incidenten overdag. Tijdens de avondspits ontstonden wel opstoppingen bij het vertrek en aan de bushalte. Er moest een extra bus worden ingezet om iedereen te vervoeren. Later op de avond werd nog een dronken man opgepakt door de politie nadat hij weigerde om zijn rekening te betalen. En vanaf vandaag starten Fluvius en het agentschap Wegen en Verkeer met werken aan de Durmebrug in Waasmünster. Die werken duren nog tot en met 18 mei en zorgen voor verkeershinder op de N446. Verkeer kan doorgaans passeren, maar moet wel rekening houden met tijdelijke verkeerslichten en beurtelingsverkeer. De aannemer werkt eerst vanaf de rotonde richting Hamme en daarna in de andere richting. Tijdens de hele periode blijft doorgaand verkeer mogelijk, al is er vertraging. Op 18 mei wordt de brug één dag volledig afgesloten ter hoogte van het rondpunt. Weggebruikers wordt aangeraden om rekening te houden met extra reistijd. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Graag tot morgen.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar jouw nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 8 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid is bijna anderhalf uur onderbroken geweest na de vondst van een verdacht pakket op een trein. Ook het internationale treinverkeer uit het station is stilgelegd. De trein met de verdachte tas is volledig geëvacueerd en Dovo kwam ter plaatse onderzoeken. Net als enkele weken geleden bleek het pakketloos alarm. Intussen is het treinverkeer hervat, maar de NMBS waarschuwt voor aanzienlijke impact op de avondspits. Radio- en tv-maker Hans Otten ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, dat schrijft HLN. Otten is vanmorgen door zijn buurman gevonden in de garage van zijn huis in Mechelen. Hulpdiensten hebben hem gereanimeerd. Het is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Hans Otten is 55 en presenteerde onder meer al de tv-programma's Temptation Island en The Block en de komische radioshow Commissaris O. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de mogelijke komst van de Hondius. Het Nederlandse cruiseschip waar een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus al 3 levens heeft geëist. Het ligt nu nog bij de Kaapverdische eilanden, maar passagiers mogen niet van boord. Mogelijk vaart de Hondius naar Gran Canaria om alle opvarenden daar verder medisch te testen. Op het schip gelden strenge protocollen en ook de Wereldgezondheidsorganisatie volgt de zaak mee op. Aan boord zijn 149 mensen, onder wie 2 Belgen. Op de E34 in Zwijndrecht is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd richting Antwerpen. Het ging om een kopstaartaanrijding tussen 2 vrachtwagens in de staart van de file. Een Nederlandse bestuurder raakte gekneld en is door de brandweer uit de stuurcabine bevrijd. De man liep levensgevaarlijke verwondingen op. En rit 2 in de Vuelta voor vrouwen is gewonnen door Shari Bosuit. In volle sprint kwam ze ijzo na in botsing met Lotte Kopecky, die uit haar klikpedaal schoot. Gelukkig bleef iedereen overeind. Eerder kwam de leidster in de stand, de Zwitserse Noemi Rueck, wel zwaar ten val en zij moest opgeven. De Duitse Franziska Koch, tweede in de rituitslag, neemt de rode trui over voor Bosuit en Kopecky. Op de meeste plaatsen licht bewolkt met kans op een intense bui, alleen het westen houdt het droger. Tot vannacht, dan kan het overal flink gaan regenen. Ook morgen wisselvallig en nog amper 15 graden.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
5: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

tegen 4 mei 2016 en toen gebeurde er iets opvallends in de Amerikaanse politiek. Zeker Donald Trump die vierde zijn overwinningstocht richting de Republikeinse nominatie met deze song, Start Me Up van de Rolling Stones. Maar de band die was daar niet bepaald blij mee en eiste meteen om hun muziek niet langer te gebruiken. Een vraag waar trouwens ook vele andere artiesten zich toen bij aansloten. Goedenavond en welkom bij Sidetrack. Vanavond blijven we even dichter bij huis, want mijn gast is de Brusselse singer-songwriter Armel. Een jonge artiest die zijn eigen wereld bouwt met gevoelige, melodieuze indie-pop. Straks duiken we in zijn recente EP, zijn verhalen en de songs die hem tot muzikant gevormd hebben. Maar eerst muziek en ook nieuwe muziek, zoals deze van Johannes is zijn naam. Goedenavond, welkom bij Sidetrack. Dat zou normaal gezien iets moeten starten. Daar is hij.

0: nieuwe single van Johannes. Zijn naam heet Ding.
1: Sidetrack.
0: Days of Ray, dat is een band die bestaat uit Fred Manhout, Geert Bonnel, Joris Himpe en Philip de Waal. En eind vorig jaar verscheen de EP Here We Are. En in februari waren ze nog te gast in Sidetrack. In oktober dit jaar volgt het full album Night Answers Day. En ze hebben ondertussen mij twee singles doorgestuurd die er ook op gaan staan. En dat is er één van. Days of Ray is dit met Frederick.

0: nieuwe single van de African Wings. Ze bestaan dit jaar 40 jaar en ze vieren dat met een nieuw album later dit jaar en een uitgebreide tournee in Noord-Amerika. Duvatine was dat, de nieuwe single van die African Wings. De voorbije avonden heb ik een interessante babbel gehad met een singer-songwriter die afkomstig is uit Frankrijk, Engelse songs maakt en in Brussel woont. Ik heb mijn beste Engels bovengehaald om hem een paar vragen te stellen en we gaan ook straks naar zijn muziek luisteren. Ik heb het over Armel, dus voor straks.
1: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
2: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
1: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
2: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
1: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
2: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
1: Bistro Ruiterhof.
2: Proeven.
1: Beleven.
2: Genieten.
3: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
4: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
4: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
4: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
4: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
4: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
6: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
7: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
6: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
7: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
8: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
9: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
10: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
9: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
10: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
9: Panos. Enjoy your break.

0: singer-songwriter die uit Frankrijk komt, in Brussel verblijft en hele mooie Engelstalige liedjes schrijft. Zoals deze Mess It Up, of Don't Mess It Up eigenlijk, hè. Zo was het. Je hoorde Armel. Straks gaan we even naar 4 mei 1997.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts. We make you ride.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werken.

Nirvana hoorde je About a Girl. We noteren 4 mei 1997. Dan zet Courtney Love het huis te kopen dat ze ooit deelde met Kurt Cobain. Een grote villa in Seattle. 5 slaapkamers, 4 badkamers en een prijskaartje van $3 miljoen. Het koetshuis waar Cobain stierf was intussen afgebroken tijdens de renovatie. En het blijft een plek die, hoe je het ook draait, beladen blijft. Een huis dat tegelijk geschiedenis draagt en die geschiedenis probeert uit te wissen. Nirvana, About a Girl. Mauro Pawlowski die heeft het niet gemakkelijk met zijn gezondheid. Maar ondertussen heeft hij nog wel een nieuwe single klaargestoomd. En die hoor je nu. Maintain the Love, Mauro Pawlowski.

onlangs jongdementie vastgesteld bij deze superartiest Mauro Pavlovsky. Maar de liefde die blijft altijd overeind. Dat bezingt hij in zijn nieuwe single Maintained Love. Met deze nieuwe single van Isolde Lazoen gaan we naar het nieuws van 9 uur. Love Language is dit. Is de derde track uit haar nieuw album My Kind of Drama. Dat verschijnt op 28 augustus. En op 15 oktober dit jaar volgt de release show in de Roma in Antwerpen. Naar het nieuws dus. Tot zo, tot na het nieuws.

0: RTS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren.
1: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 9 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid is bijna anderhalf uur onderbroken geweest na de vondst van een verdacht pakket op een trein. Ook het internationale treinverkeer uit het station is stilgelegd. De trein met de verdachte tas is volledig geëvacueerd en Dovo kwam ter plaatse onderzoeken. Net als enkele weken geleden bleek het pakket loos alarm. Intussen is het treinverkeer hervat, maar de NMBS waarschuwt voor aanzienlijke impact op de avondspits. Radio- en tv-maker Hans Otten ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, dat schrijft HLN. Otten is vanmorgen door zijn buurman gevonden in de garage van zijn huis in Mechelen. Hulpdiensten hebben hem gereanimeerd. Het is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Hans Otten is 55 en presenteerde onder meer al de tv-programma's Temptation Island en The Block en de komische radioshow Commissaris O. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de mogelijke komst van de Hondius. Het Nederlandse cruiseschip waar een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus al 3 levens heeft geëist. Het ligt nu nog bij de Kaapverdische eilanden, maar passagiers mogen niet van boord. Mogelijk vaart de Hondius naar Gran Canaria om alle opvarenden daar verder medisch te testen. Op het schip gelden strenge protocollen en ook de Wereldgezondheidsorganisatie volgt de zaak mee op. Aan boord zijn 149 mensen, onder wie 2 Belgen. Op de E34 in Zwijndrecht is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd richting Antwerpen. Het ging om een kopstaartaanrijding tussen 2 vrachtwagens in de staart van de file. Een Nederlandse bestuurder raakte gekneld en is door de brandweer uit de stuurcabine bevrijd. De man liep levensgevaarlijke verwondingen op. En rit 2 in de Vuelta voor vrouwen is gewonnen door Shari Bosuit. In volle sprint kwam ze IJsona in botsing met Lotte Kopecky, die uit haar klikpedaal schoot. Gelukkig bleef iedereen overeind. Eerder kwam de leidster in de stand, de Zwitserse Noemi Rueg, wel zwaar ten val en zij moest opgeven. De Duitse Franziska Koch, tweede in de rituitslag, neemt de rode trui over voor Bosuit en Kopecky. Op de meeste plaatsen licht bewolkt met kans op een intense bui. Alleen het westen houdt het droger. Tot vannacht, dan kan het overal flink gaan regenen. Ook morgen wisselvallig en nog amper 15 graden.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
0: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

geur de bluesgitaar van Stevie Ray Vaughan. Op 4 mei 1989 begint Stevie Ray Vaughan zijn tour in het Orpheum Theater in Vancouver. Met niemand die op dat moment weet dat het zijn allerlaatste reeks optredens zal worden. Hij speelt 107 shows tot die ene nacht in Alpine Valley, waar de helikopter die hem moest terugbrengen neerstort. Een van de meest bezielde gitaristen van zijn generatie valt plots weg. Maar zijn muziek die blijft branden, alsof elke noot nog altijd een beetje verder trilt. Pride and Joy hoort je van Stevie Ray Vaughan. Morgen is er trouwens nog meer blues te horen hier bij RBS. 2 uur lang van 8 tot 10 met Mark en Walter. Dit is de nieuwe single van Uma Shanti Diu, Gentse singer-songwriter. Heet Als dat mag. Goedenavond en welkom bij Sidetrack.

songwriter Uma Chantillou. Je hoorde, als dat mag, nog wat nieuwe platen in dit tweede luik van Sidetrack. Zoals His Golden Messenger of een nieuwe plaat van White Fans. Die hoor je ook nog. Eva van Maden, die heeft ook een nieuwe single klaar. En je hoort ook nog de nieuwste van Jeff van der Burgt. En dit is ook nieuw. De nieuwe single van Alice Florine is dit met The House.

0: Aysay, dat is een Deens-Koerdisch trio dat Deens-Koerdisch en Turkse muziek door elkaar mengt. En dat geeft enorme interessante muziek, zoals deze Den Omalmand, je hoorde Aysay. His Golden Messenger, dat is een project van MC Taylor uit North Carolina. Die bracht op 1 mei een nieuw album uit. I'm People heet dat album. En het is een erg menselijke plaat, direct, kwetsbaar en vol leven. Taylor die kijkt recht in het gezicht van wat het betekent om vandaag mens te zijn in Amerika. Tussen heartbreak en euforie, hoop en zwarte humor. His Golden Messenger, who you gonna run to?
1: Tuesday night at the by and by.

0: Het is niet gemakkelijk om Amerikaan te zijn in Amerika. Daar gaat het nummer een beetje over. En we moeten blijven hopen, dat zegt hij ook. MC Taylor van de band His Golden Messenger. Je hoorde zijn nieuwste single, Who You Gonna Run To. Straks Led Zeppelin.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
5: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar je tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
1: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
1: Panos, enjoy your break.

0: Op 4 mei 1973 opent Led Zeppelin een Noord-Amerikaanse tour, aangekondigd als de grootste en meest winstgevende rock'n'roll tour in de Verenigde Staten. Meer dan $4 miljoen aan ticketverkoop en een leven onderweg dat alles had van een rondreizend duur circus. Tussen de concerten door vlogen ze in de Starship, een omgebouwde Boeing 720 met daarin een grote bar, een doucheruimte, een lounge van bijna 10 meter en een slaapkamer bekleed met de witte bont. Het was rockgeschiedenis in zijn meest buitensporige vorm, een tijd waarin bands niet alleen muziek maakten, maar gewoon hele werelden met zich meenamen. Je hoorde Led Zeppelin met een ode aan Jamaica uit de LP Over the Hills and Far Away uit 1973.
1: Sidetrack.
0: Dit is Neroli, No Worries.

0: Madonna met haar nieuwe single Slaap. En daarvoor kon je luisteren naar Noah Lee met haar nieuwste, heet The Figures.
1: Sidetrack.
0: Met het nieuwe album Orange vindt Tim Presley van de band White Fans opnieuw veel ruimte om eens echt te kunnen zingen. Aan de knoppen en achter het drumstel niemand minder dan Ty Segall, die samen met Presley kiest voor een open en ongecompliceerde sound. Presley noemt het de plaat op een moment echt wel een moment van zelfonderzoek. Liefde en verlies, verslaving en herstel en de absurditeit van het leven daartussen. I wanted to sing my little heart out, zegt hij, en dat hoor je ook duidelijk. Dit is Tim Presley van White Fans, Giving Up My Heart.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

University loopt op 4 mei 1970 een protest tegen de Vietnamoorlog volledig uit de hand. De National Guard opent haar het vuur, 4 studenten komen om, 11 raken er gewond. Het is een moment dat diep in het Amerikaanse geheugen gegrift staat. Rauw, pijnlijk en nog altijd moeilijk te vatten, maar we hebben al erger meegemaakt daar ondertussen. Neil Young schreef naar aanleiding van die dag Ohio, een song die meteen een stem gaf aan de woede en de machteloosheid van een hele generatie. Crosby, Stills, Nash en Young met Ohio. Deze dame die komt vrijdag naar Vorst Nationaal. Hier is Olivia Dean.

Mars Nationaal, deze Olivia Dean, je hoort de UFO. De Gentse muzikant, beeld- en theatermaker Jeff van der Burgt heeft een tweede single gereleased. Het heet Paradis. En het is eigenlijk ook de titeltrack van zijn nieuwe of zijn debuut-EP eigenlijk die eraan komt op 12 november dit jaar. Het wordt trouwens ook begeleid door een kort film die ook Paradis heet. Het is een portret van verleiding, melancholie en het soort stille kracht die ontstaat wanneer iemand weigert om de complexiteit glad te strijken. Het is trouwens ook het enige Nederlandstalige lied dat op die EP gaat staan. Paradis, Chef.

verschijnt zijn zevende album. Het album van Wigbert heet Nu het nog kan. Verschijnt aanstaande woensdag. En dit nummer gaat er ook op staan. Je hoort Nieuw Begin, een plaat die hij samengemaakt heeft met Wouter van Belle, die hij zo wat gans zijn leven kent. Van zelfs zijn debuut heeft hij samen met hem gemaakt. Zijn debuut uit 1991. Ticket in de nachtkast La. Er staan 12 nieuwe songs op. En dit was er dus een van, Wigbert en Nieuw Begin. Dit is het einde van Sidetrack. Geniet nog van de malse regen, want we moeten toch niet maaien in mei, dus we kunnen er maar beter van genieten. Maar geniet ook van elkaar en ook van RBS. Straks is er Bart Staes. Tot volgende week.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid is bijna anderhalf uur onderbroken geweest na de vondst van een verdacht pakket op een trein. Ook het internationale treinverkeer uit het station is stilgelegd. De trein met de verdachte tas is volledig geëvacueerd en Dovo kwam ter plaatse onderzoeken. Net als enkele weken geleden bleek het pakketloos alarm. Intussen is het treinverkeer hervat, maar de NMBS waarschuwt voor aanzienlijke impact op de avondspits. Radio- en tv-maker Hans Otten ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, dat schrijft HLN. Otten is vanmorgen door zijn buurman gevonden in de garage van zijn huis in Mechelen. Hulpdiensten hebben hem gereanimeerd. Het is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Hans Otten is 55 en presenteerde onder meer al de tv-programma's Temptation Island en The Block en de komische radioshow Commissaris O. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de mogelijke komst van de Hondius. Het Nederlandse cruiseschip waar een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus al 3 levens heeft geëist. Het ligt nu nog bij de Kaapverdische eilanden, maar passagiers mogen niet van boord. Mogelijk vaart de Hondius naar Gran Canaria om alle opvarenden daar verder medisch te testen. Op het schip gelden strenge protocollen en ook de Wereldgezondheidsorganisatie volgt de zaak mee op. Aan boord zijn 149 mensen, onder wie 2 Belgen. Op de E34 in Zwijndrecht is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd richting Antwerpen. Het ging om een kopstaartaanrijding tussen 2 vrachtwagens in de staart van de file. Een Nederlandse bestuurder raakte gekneld en is door de brandweer uit de stuurcabine bevrijd. De man liep levensgevaarlijke verwondingen op. En rit 2 in de Vuelta voor vrouwen is gewonnen door Shari Bosuit. In volle sprint kwam ze IJsona in botsing met Lotte Kopecky, die uit haar klikpedaal schoot. Gelukkig bleef iedereen overeind. Eerder kwam de leidster in de stand, de Zwitserse Noemi Rueg, wel zwaar ten val en zij moest opgeven. De Duitse Franziska Koch, tweede in de rituitslag, neemt de rode trui over voor Bosuit en Kopecky. Op de meeste plaatsen licht bewolkt met kans op een intense bui. Alleen het westen houdt het droger. Tot vannacht, dan kan het overal flink gaan regenen. Ook morgen wisselvallig en nog amper 15 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Christie en I did what I did for Maria. Wie dat die Maria was, dat is weer een andere discussie. Het is weer maandag, het is 4 mei. Iets na 10 uur. Tijd dus voor de speeltuin.
1: Bart Staes, Eigenwijze Radio.

echt een cover, maar gewoon eerder een samenwerking tussen Blue en Elton John. En ja, het is weer tijd voor onze uitspraak van deze week. En ik bar een dart bij mezelf. We gaan eens even opnieuw iemand centraal zetten. Wat dacht je van Kamagurka? Eenzaamheid is als een pantoffel op een verlaten.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
6: Roep maar als het niet gaat, hè.
7: Tegen mij kan je echt alles kwijt.
6: Dag en nacht.
8: Ik ben er voor je. Wil jij verder gaan dan deze clichés? Ontdek vrijwilligerswerk bij Hulplijn Teleonthaal. Volg de opleiding tot telefoon- of chatvrijwilliger en maak het verschil voor wie nood heeft aan een anoniem luisterend oor. Meer info op www.tele-onthaal.be.

0: fan van stampen op de fiets?
1: Ze is wereldkampioen, world champion 2023.
0: Of ben je zelf een stamper? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

2013. Een treinengiframp bij het Belgische Wetteren kost het leven aan één persoon. Een kankerverwekkende stof, acrylonitriel, komt vrij. Ja, het moet niet altijd ver weg zijn. Af en toe dichtbij. Kan ook natuurlijk.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via zijn website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Gent. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Het is maandag, we zijn 4 mei. Van harte welkom hier bij RBS. In Sint-Gilles Dendermonde heeft cafébazin Marleen een bijzonder verjaardagscadeau gekregen. De 73-jarige uit Café De Grote Pot werd vereeuwigd in een nieuwe reuzin. Het initiatief komt van de Orde der Stalhouders. De onthulling gebeurde met een optocht en een doopplechtigheid aan haar café. De reuzin is een eerbetoon aan Marleen, die al jaren een centrale rol speelt in het dorpsleven. Haar café geldt daar als ontmoetingsplek voor verenigingen en buurtbewoners. Volgens de initiatiefnemers is Marleen de barmoeder van Sint-Gilles. De verrassing lokte dan ook heel wat volk naar haar café. De politiezone van Hamme en Waasmünster wordt binnenkort opgesplitst, nu Waasmünster heeft beslist om aan te sluiten bij Waasland. Daardoor zal Hamme tijdelijk als aparte politiezone verder werken. De werking blijft verzekerd, maar op termijn moet Hamme aansluiten bij een zone in de Dender-regio. Dat gebeurt in overleg met de gouverneur en andere politiezones. Volgens burgemeester Lotte Peters komt de situatie niet onverwacht. Gesprekken over een nieuwe samenwerking zijn al volop aan de gang. Welke politiezone het wordt, is nog niet beslist. Ook korpschef Maria de Sterk vertrekt vanaf 1 juni. Een commissaris binnen de zone zal haar taken daar overnemen. De heringerichte zwemzone van het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas heeft op de openingsdag afgelopen weekend meteen duizenden bezoekers gelokt. Ongeveer 8000 mensen zakten af naar het domein waar ook de nieuwe zomerbar Stella Nova Beach zijn deuren opende. Bezoekers kunnen er voortaan betalend zwemmen met aparte zones voor rust, gezinnen en sport. De politie meldde geen grote incidenten overdag. Tijdens de avondspits ontstonden wel opstoppingen bij het vertrek en aan de bushalte. Er moest een extra bus worden ingezet om iedereen te vervoeren. Later op de avond werd nog een dronken man opgepakt door de politie nadat hij weigerde om zijn rekening te betalen. En vanaf vandaag starten Fluvius en het agentschap Wegen en Verkeer met werken aan de Durmebrug in Waasmünster. Die werken duren nog tot en met 18 mei en zorgen voor verkeershinder op de N446. Verkeer kan doorgaans passeren, maar moet wel rekening houden met tijdelijke verkeerslichten en beurtelings verkeer. De aannemer werkt eerst vanaf de rotonde richting Hamme en daarna in de andere richting. Tijdens de hele periode blijft doorgaand verkeer mogelijk, al is er vertraging. Op 18 mei wordt de brug één dag volledig afgesloten ter hoogte van het rondpunt. Weggebruikers wordt aangeraden om rekening te houden met extra reistijd. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag. Graag tot morgen.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar jouw nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.

dat ik nog mama appelsapjes deed, was dit ook altijd een van de vaste klanten. Ja, vaste klanten, het was altijd wel een ander nummer, maar goed, langs de andere kant. Ja, op de duur, je kan niet blijven zoeken natuurlijk. Wat mij betreft, welkom.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Op zoek naar de perfecte fiets voor dit voorjaar. Vier plechtige communie en lentefeest met speciale voordelen. En goed nieuws, de actiedagen lopen door tot 9 mei. Koop je een fiets? Vul je flyer in en maak kans op een leuke reis.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

7 tot 4. Misschien de experts vragen het RISIF om een nieuwe behandeling die Alzheimer kan vertragen te gaan vergoeden. Het kan een belangrijk keerpunt worden om alles te gaan bestrijden. Ja, Alzheimer, Parkinson, het zijn twee dingen. Ik wil er nooit aan denken. Echt waar niet.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Nepalese gidsen en bergbeklimmers hebben dinsdag vorige week de route naar de top van Mount Everest opnieuw kunnen vrijmaken. Er was een 2 weken lang een rotsblok, een grote ijsblok, die in het midden lag om naar boven te kunnen gaan. Ja, zie je, als je samenwerkt, kan alles.

richting de actualiteit. Waarom ook niet? Vandaar op heinde. En dan weet je meteen genoeg. En ik ga slapen. Ik ben er morgen opnieuw. Tot dan. Tot de speeltuin.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM. Het is 12 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: Het treinverkeer van en naar Brussel-Zuid is bijna anderhalf uur onderbroken geweest na de vondst van een verdacht pakket op een trein. Ook het internationale treinverkeer uit het station is stilgelegd. De trein met de verdachte tas is volledig geëvacueerd en Dovo kwam ter plaatse onderzoeken. Net als enkele weken geleden bleek het pakketloos alarm. Intussen is het treinverkeer hervat, maar de NMBS waarschuwt voor aanzienlijke impact op de avondspits. Radio- en tv-maker Hans Otten ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, dat schrijft HLN. Otten is vanmorgen door zijn buurman gevonden in de garage van zijn huis in Mechelen. Hulpdiensten hebben hem gereanimeerd. Het is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Hans Otten is 55 en presenteerde onder meer al de tv-programma's Temptation Island en The Block en de komische radioshow Commissaris O. De Canarische eilanden bereiden zich voor op de mogelijke komst van de Hondius. Het Nederlandse cruiseschip waar een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus al 3 levens heeft geëist. Het ligt nu nog bij de Kaapverdische eilanden, maar passagiers mogen niet van boord. Mogelijk vaart de Hondius naar Gran Canaria om alle opvarenden daar verder medisch te testen. Op het schip gelden strenge protocollen en ook de Wereldgezondheidsorganisatie volgt de zaak mee op. Aan boord zijn 149 mensen, onder wie 2 Belgen. Op de E34 in Zwijndrecht is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd richting Antwerpen. Het ging om een kopstaartaanrijding tussen 2 vrachtwagens in de staart van de file. Een Nederlandse bestuurder raakte gekneld en is door de brandweer uit de stuurcabine bevrijd. De man liep levensgevaarlijke verwondingen op. En rit 2 in de Vuelta voor vrouwen is gewonnen door Shari Bosuit. In volle sprint kwam ze ISO na in botsing met Lotte Kopecky, die uit haar klikpedaal schoot. Gelukkig bleef iedereen overeind. Eerder kwam de leidster in de stand, de Zwitserse Noemi Rueck, wel zwaar ten val en zij moest opgeven. De Duitse Franziska Koch, tweede in de rituitslag, neemt de rode trui over voor Bosuit en Kopecky. Op de meeste plaatsen licht bewolkt met kans op een intense bui, alleen het westen houdt het droger. Tot vannacht, dan kan het overal flink gaan regenen. Ook morgen wisselvallig en nog amper 15 graden.
0: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
1: Eurotuin, waar ideeën bloeien.
3: Can I get some nasty bass?